0: en hou van moois verdienen.
1: Hier zag nooit China.
2: Ha, du bist ein alter

zeggen. Zo is de zon, zo blijft het al. Proleden, aber brauchen het al. Een bissele, een spessele. En er reicht bestimmt kein Gläsle. Oh, wenn man heimkommt, seid man zur Frau.